0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Hekla wil nog dit jaar duidelijkheid over een mogelijke fusie. Dat zegt burgemeester Thierry Lens van Hoven. Hekla bestaat uit Hoven, Edegem, Contich, Lint en Aartselaar. De burgemeesters spraken al 3 keer over een fusie. Ook met de provincie-gouverneur was er overleg. In september geeft minister Bernard Quintin meer uitleg over de toekomst van de politiezones. De overheid wil grotere korpsen met 400 tot 500 agenten. Hekla telt er nu ongeveer 150. Volgens Lens moet de politie dicht bij elke gemeente blijven. Ook mag het niet te veel kosten. De toekomst van de geitenstoet in Wilrijk is onzeker. De stoet komt mogelijk niet in 2027, maar pas in 2030. Het district en de stad praten daarover. Er is minder geld beschikbaar en de huur van de opslagplaats voor de praalwagens wordt duur. Ook zijn er minder vrijwilligers. Volgens districtschepen Zeno Wouters is de timing voor 2027 erg krap. Zelfs geen stoet organiseren is een optie. Hugo Berkmoes van het technisch comité kan leven met uitstel. Hij hoopt dan op een grotere editie in 2030. Een beslissing valt voor het einde van dit jaar.
5: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Kapelstraat tussen Ter Hage en Boom gaat vanaf maandag 24 augustus volledig dicht. De werken duren tot en met juni 2027. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat en de Bosstraat. De straat krijgt een nieuw wegdek, een nieuw voetpad en een doorgetrokken fietspad. Ook komt er een gescheiden riolering. Auto's, vrachtwagens, fietsers en voetgangers moeten omrijden. Fietsers en voetgangers worden via het jaagpad geleid. Ook de lijn past de routebaan. De gewone haltes worden tijdelijk niet bediend. Buslijn 18B rijdt één keer per uur naar de Nieuwstraat in Ter Hage. Tijdens de zomervakantie gaat zwembad Dok 3 een uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor extra lang zwemmen. Van dinsdag tot en met vrijdag is het zwembad van 9 tot 10 uur alleen open voor baantjeszwemmers. Zij kunnen dan rustig hun banen trekken. De aangepaste openingsuren gelden tijdens de hele zomervakantie. Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark in Schelle zal op zaterdag 11 juli gesloten zijn in verband met de viering van de Vlaamse feestdag. Bewoners worden verzocht hier rekening mee te houden bij het plannen van hun afvalinzameling.
5: Bewoners van het getroffen deel van het flatgebouw op Linkeroever mochten maandagavond kort terug naar hun woning. Ze kregen maar enkele minuten om belangrijke spullen te halen, zoals papieren, medicijnen en kleding. De terugkeer gebeurde onder begeleiding van de politie. Omdat er geen stroom was, moesten bewoners met de trap naar boven. Ze mochten per koppel naar binnen. 20 appartementen werden eerder al vrijgegeven. Die bewoners konden wel naar huis. Voor anderen blijft de stad Antwerpen opvang regelen. 9 mensen maken daar nu gebruik van. Met 4 gezinnen wordt nog overlegd.
4: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Raak Martinus Kontig presenteert zijn 23e rommelmarkt op zondag 12 juli. Zowel binnen als buiten. En dit aan de Magdalenastraat, in de Magdalenazaal, het Sint-Jaansplein, het Gemeenteplein, Oostatiestraat en Duivenstraat, de Kontig. Alles gebeurt van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Met gratis toegang. Inschrijven voor de rommelmarkt of info kan je krijgen op telefoonnummer 03-457-65-86. Dat is 03-457-65-86. Of raak.kontig.rommelmarkt@outlook.com. Place to be, zondag 12 juli. Centrum Kontig graag. Tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Hekla wil nog dit jaar duidelijkheid over een mogelijke fusie. Dat zegt burgemeester Thierry Lens van Hoven. Hekla bestaat uit Hoven, Edegem, Contich, Lint en Aartselaar. De burgemeesters spraken al 3 keer over een fusie. Ook met de provincie-gouverneur was er overleg. In september geeft minister Bernard Quintin meer uitleg over de toekomst van de politiezones. De overheid wil grotere korpsen met 400 tot 500 agenten. Hekla telt er nu ongeveer 150. Volgens Lens moet de politie dicht bij elke gemeente blijven. Ook mag het niet te veel kosten.
5: De toekomst van de geitenstoet in Wilrijk is onzeker. De stoet komt mogelijk niet in 2027, maar pas in 2030. Het district en de stad praten daarover. Er is minder geld beschikbaar en de huur van de opslagplaats voor de praalwagens wordt duur. Ook zijn er minder vrijwilligers. Volgens districtschepen Zeno Wouters is de timing voor 2027 erg krap. Zelfs geen stoet organiseren is een optie. Hugo Berkmoes van het technisch comité kan leven met uitstel. Hij hoopt dan op een grotere editie in 2030. Een beslissing valt voor het einde van dit jaar.
6: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Kapelstraat tussen Ter Hage en Boom gaat vanaf maandag 24 augustus volledig dicht. De werken duren tot en met juni 2027. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat en de Bosstraat. De straat krijgt een nieuw wegdek, een nieuw voetpad en een doorgetrokken fietspad. Ook komt er een gescheiden riolering. Auto's, vrachtwagens, fietsers en voetgangers moeten omrijden. Fietsers en voetgangers worden via het jaagpad geleid. Ook de lijn past de routebaan. De gewone haltes worden tijdelijk niet bediend. Buslijn 18B rijdt één keer per uur naar de Nieuwstraat in Ter Hage. Tijdens de zomervakantie gaat zwembad Dok 3 een uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor extra lang zwemmen. Van dinsdag tot en met vrijdag is het zwembad van 9 tot 10 uur alleen open voor baantjeszwemmers. Zij kunnen dan rustig hun banen trekken. De aangepaste openingsuren gelden tijdens de hele zomervakantie.
5: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

het leven is, wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat. Voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer. Midden in het groen met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark in Schelle zal op zaterdag 11 juli gesloten zijn in verband met de viering van de Vlaamse feestdag. Bewoners worden verzocht hier rekening mee te houden bij het plannen van hun afvalinzameling.
5: Bewoners van het getroffen deel van het flatgebouw op Linkeroever mochten maandagavond kort terug naar hun woning. Ze kregen maar enkele minuten om belangrijke spullen te halen, zoals papieren, medicijnen en kleding. De terugkeer gebeurde onder begeleiding van de politie. Omdat er geen stroom was, moesten bewoners met de trap naar boven. Ze mochten per koppel naar binnen. 20 appartementen werden eerder al vrijgegeven. Die bewoners konden wel naar huis. Voor anderen blijft de stad Antwerpen opvang regelen. 9 mensen maken daar nu gebruik van. Met 4 gezinnen wordt nog overlegd.
6: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is weer tijd voor de retrokoers op zaterdag 11 juli. Het 70ste kampioenschap van Kessel. Een organisatie van Veloclub Torenven Kessel Statie. Het vertrek is om 17 uur 's avonds. De rit is 57 kilometer lang en het prijzengeld bedraagt 150.000 Belgische franken. De presentatie is in handen van Jos Willems en het startschot wordt gegeven door niemand minder dan Dirk de Wolf. Er is ook een loopkoers met een kinderloop om 13 uur, de 5 kilometer om 13.30 uur en de 10 kilometer te 14.30 uur. Info, reglement en inschrijvingen, dat kan via www.kampioenschapvankessel.be. Dat is www.kampioenschapvankessel.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zon, zomer, Zuidrand.
1: Oh,

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Hekla wil nog dit jaar duidelijkheid over een mogelijke fusie. Dat zegt burgemeester Thierry Lens van Hoven. Hekla bestaat uit Hoven, Edegem, Kontig, Lint en Aartselaar. De burgemeesters spraken al 3 keer over een fusie. Ook met de provincie-gouverneur was er overleg. In september geeft minister Bernard Quintin meer uitleg over de toekomst van de politiezones. De overheid wil grotere korpsen met 400 tot 500 agenten. Hekla telt er nu ongeveer 150. Volgens Lens moet de politie dicht bij elke gemeente blijven. Ook mag het niet te veel kosten.
5: De toekomst van de geitenstoet in Wilrijk is onzeker. De stoet komt mogelijk niet in 2027, maar pas in 2030. Het district en de stad praten daarover. Er is minder geld beschikbaar en de huur van de opslagplaats voor de praalwagens wordt duur. Ook zijn er minder vrijwilligers. Volgens districtschepen Zeno Wouters is de timing voor 2027 erg krap. Zelfs geen stoet organiseren is een optie. Hugo Berkmoes van het technisch comité kan leven met uitstel. Hij hoopt dan op een grotere editie in 2030. Een beslissing valt voor het einde van dit jaar.
6: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Kapelstraat tussen Ter Hage en Boom gaat vanaf maandag 24 augustus volledig dicht. De werken duren tot en met juni 2027. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat en de Bosstraat. De straat krijgt een nieuw wegdek, een nieuw voetpad en een doorgetrokken fietspad. Ook komt er een gescheiden riolering. Auto's, vrachtwagens, fietsers en voetgangers moeten omrijden. Fietsers en voetgangers worden via het jaagpad geleid. Ook de lijn past de routebaan. De gewone haltes worden tijdelijk niet bediend. Buslijn 18B rijdt één keer per uur naar de Nieuwstraat in Ter Hage. Tijdens de zomervakantie gaat zwembad Dok 3 een uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor extra lang zwemmen. Van dinsdag tot en met vrijdag is het zwembad van 9 tot 10 uur alleen open voor baantjeszwemmers. Zij kunnen dan rustig hun banen trekken. De aangepaste openingsuren gelden tijdens de hele zomervakantie. Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gemeente Edegem viert Vlaanderen feest. Op zaterdag 11 juli viert Edegem het feest van de Vlaamse gemeenschap. Traditiegetrouw staat de gemeente garant voor een sfeervolle avond vol muziek, ontmoeting en lokale fierheid. Dit jaar strijkt het Augustijn Trio neer op het podium van Angaar 27 voor een onvergetelijk concert. Bovendien wordt ook de prijs voor verdiensten uitgereikt aan de meest verdienstelijke Edegemnaar. Zaterdag 11 juli, Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edegem. De deuren gaan open om 18:30. De prijs voor verdiensten gaat door om 19:00. Aansluitend het concert Augustijn Trio. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark in Schelle zal op zaterdag 11 juli gesloten zijn in verband met de viering van de Vlaamse feestdag. Bewoners worden verzocht hier rekening mee te houden bij het plannen van hun afvalinzameling.
5: Bewoners van het getroffen deel van het flatgebouw op Linkeroever mochten maandagavond kort terug naar hun woning. Ze kregen maar enkele minuten om belangrijke spullen te halen, zoals papieren, medicijnen en kleding. De terugkeer gebeurde onder begeleiding van de politie. Omdat er geen stroom was, moesten bewoners met de trap naar boven. Ze mochten per koppel naar binnen. 20 appartementen werden eerder al vrijgegeven. Die bewoners konden wel naar huis. Voor anderen blijft de stad Antwerpen opvang regelen. 9 mensen maken daar nu gebruik van. Met 4 gezinnen wordt nog overlegd.
4: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 11 juli organiseren de VMPA Natuurgidsen Eelgem een boeiende wandeling in de omgeving van het Arendsnest. Tijdens deze begeleide uitstap kom je meer te weten over waar onze groenten echt vandaan komen. Groeien ze in de diepvries of misschien in conserven? De wandeling is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Startomgeving Arendsnest, Boerenlegerstraat nummer 228 te Eelgem. Zaterdag 11 juli van 14 tot 16 uur. De prijs is gratis. Info kan je krijgen via stappers.wim@gmail.com of bezoek www.facebook.com/vmpa-eelgem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio

0: Voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: De politiezone Hekla wil nog dit jaar duidelijkheid over een mogelijke fusie. Dat zegt burgemeester Thierry Lens van Hoven. Hekla bestaat uit Hoven, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar. De burgemeesters spraken al 3 keer over een fusie. Ook met de provincie-gouverneur was er overleg. In september geeft minister Bernard Quintin meer uitleg over de toekomst van de politiezones. De overheid wil grotere korpsen met 400 tot 500 agenten. Hekla telt er nu ongeveer 150. Volgens Lens moet de politie dicht bij elke gemeente blijven. Ook mag het niet te veel kosten. De toekomst van de geitenstoet in Wilrijk is onzeker. De stoet komt mogelijk niet in 2027, maar pas in 2030. Het district en de stad praten daarover. Er is minder geld beschikbaar en de huur van de opslagplaats voor de praalwagens wordt duur. Ook zijn er minder vrijwilligers. Volgens districtschepen Zeno Wouters is de timing voor 2027 erg krap. Zelfs geen stoet organiseren is een optie. Hugo Berkmoes van het technisch comité kan leven met uitstel. Hij hoopt dan op een grotere editie in 2030. Een beslissing valt voor het einde van dit jaar.
4: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 12 juli van 9 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds Closet Cleaning Market in Fort Vier te Mortsel. Closet Cleaning organiseert rommelmarkten waar iedereen de spulletjes die hij of zij te veel heeft een nieuw leven wil geven. Het is een duik in de kasten om te zien welke dingen we niet meer nodig hebben en via deze rommelmarkten een nieuwe thuis krijgen. Deze Closet Cleaning Market gaat door in Fort Vier te Mortsel aan de Fortstraat 100. De markt start die zondag 12 juli te 9 uur 's ochtends en duurt tot 17 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Kapelstraat tussen Ter Hagen en Boom gaat vanaf maandag 24 augustus volledig dicht. De werken duren tot en met juni 2027. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat en de Bosstraat. De straat krijgt een nieuw wegdek, een nieuw voetpad en een doorgetrokken fietspad. Ook komt er een gescheiden riolering. Auto's, vrachtwagens, fietsers en voetgangers moeten omrijden. Fietsers en voetgangers worden via het jaagpad geleid. Ook de lijn past de routebaan. De gewone haltes worden tijdelijk niet bediend. Buslijn 18B rijdt één keer per uur naar de Nieuwstraat in Ter Hagen. Tijdens de zomervakantie gaat zwembad Dok 3 een uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor extra lang zwemmen. Van dinsdag tot en met vrijdag is het zwembad van 9 tot 10 uur alleen open voor baantjeszwemmers. Zij kunnen dan rustig hun banen trekken. De aangepaste openingsuren gelden tijdens de hele zomervakantie. Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Brielte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het Park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark in Schelle zal op zaterdag 11 juli gesloten zijn in verband met de viering van de Vlaamse feestdag. Bewoners worden verzocht hier rekening mee te houden bij het plannen van hun afvalinzameling.
5: Bewoners van het getroffen deel van het flatgebouw op Linkeroever mochten maandagavond kort terug naar hun woning. Ze kregen maar enkele minuten om belangrijke spullen te halen, zoals papieren, medicijnen en kleding. De terugkeer gebeurde onder begeleiding van de politie. Omdat er geen stroom was, moesten bewoners met de trap naar boven. Ze mochten per koppel naar binnen. 20 appartementen werden eerder al vrijgegeven. Die bewoners konden wel naar huis. Voor anderen blijft de stad Antwerpen opvang regelen. 9 mensen maken daar nu gebruik

0: van. Met 4 gezinnen wordt nog overlegd. Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Hekla wil nog dit jaar duidelijkheid over een mogelijke fusie. Dat zegt burgemeester Thierry Lens van Hoven. Hekla bestaat uit Hoven, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar. De burgemeesters spraken al 3 keer over een fusie. Ook met de provincie-gouverneur was er overleg. In september geeft minister Bernard Quintin meer uitleg over de toekomst van de politiezones. De overheid wil grotere korpsen met 400 tot 500 agenten. Hekla telt er nu ongeveer 150. Volgens Lens moet de politie dicht bij elke gemeente blijven. Ook mag het niet te veel kosten.
5: De toekomst van de geitenstoet in Wilrijk is onzeker. De stoet komt mogelijk niet in 2027, maar pas in 2030. Het district en de stad praten daarover. Er is minder geld beschikbaar en de huur van de opslagplaats voor de praalwagens wordt duur. Ook zijn er minder vrijwilligers. Volgens districtschepen Zeno Wouters is de timing voor 2027 erg krap. Zelfs geen stoet organiseren is een optie. Hugo Berkmoes van het technisch comité kan leven met uitstel. Hij hoopt dan op een grotere editie in 2030. Een beslissing valt voor het einde van dit jaar.
6: Morgen krijgen we in regio Antwerpen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt warm met maxima rond 27 graden en minima rond 16 graden. Donderdag verloopt zonnig en nog warmer, met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag start mogelijk wat bewolkt, maar later breekt de zon goed door. Dan kan het oplopen tot 31 graden. Door de aanhoudende warmte geldt waakzaamheid voor hoge temperaturen. Drink voldoende en zoek op tijd verkoeling.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Misschien heb jij het al gehoord. K. Linse TTC, de Linse Tafeltennisclub, organiseert van 11 op 12 juli een 24 uur tafeltennis. De bedoeling is dat er minstens één tafel permanent bespeeld wordt. Iedereen is welkom. We ontvangen jullie ook graag aan onze toog als supporter, waarbij elke winst integraal naar het goede doel vloeit. Kom je ook eens langs? Wij kijken er alvast naar uit. 24 uur non-stop tafeltennis van 11 op 12 juli. Basisschool De Willig, Eikhof 20, De Lint. De opbrengst gaat integraal naar een ziekenhuis in Tanzania en een buitenklas voor De Willig in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Thank you, DJ.
1: Radio Zuidrand, agenda.
2: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers Kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19 uur 30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: dat vanaf 12 uur.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.

Eraf, misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje hier, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.